0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

There ain't enough bourbon in Kentucky.

0: ben Jo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

gewoon stil. Of ik nou in Rotterdam ben of in Nashville, Tennessee, als ik thuis ben, luister ik ook naar Crossroads Country Radio.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.
1: Als je het hier niet hoort, dan hoor je het nergens. Dit is Crossroads Country Radio.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: het is wel erg, je kan doodgaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan een prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

Hans Verdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans Verdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470 91, ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schetter.
2: Van Sandra Mooij.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
8: Ja. Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Goedemorgen luisteraars, 15 januari overleed Melba Montgomery, een bijzondere artieste, grootzangeres en liedjeschrijfster, onder andere samen met haar broers Earl en Carl. Ze was 86 jaar en leed aan dementie. We doen vandaag deel 1 van een special over haar, waarin we vooral de songs draaien die zij schreef, zoals I Let You Go, samen met broer Carl in 1963. Ze zong het samen met George Jones en het werd nooit gecoverd.
1: Hey!

Drie die ze oorspronkelijk zelf zong en de laatste twee samen met George Jones. Happy You, Lonely Me was haar eerste in 1962. Hier liet het over een Norma Jean, de enige cover. En van We Must Have Been Out of Our Minds bestaan wel 20 covers.

Will There Ever Be Another was er weer eentje van Melba en George. We hebben hem ook van Amy Gallatin en Roger Williams. Maar ik nam hem van de Country Gentlemen Reunion Bands. De heren Ed Koch, Codreau, Waller en Tom Gray. En I Can't Get Used to Being Lonely vond ik behalve van Melba ook nog van George Jones alleen. En van Connie Smith en van Amber Digby. En ik nam de laatste. En met Why Does the Lady Cry werd het lastiger. U hoorde Susan Prentice uit Nieuw-Zeeland, een heel aardige zangeres. Nou, probeer maar eens een van haar zeker 30 albums te pakken te krijgen. Een andere Nieuw-Zeelandse, Val Elliott, heeft het ook opgenomen, maar zij is hier helemaal onvindbaar. MUZIEK

Connie Smith lijkt weer de enige te zijn die constantly heeft overgenomen van Melba. En Being Together moet ook bestaan door Judy Page en Peter Lotis, maar die heb ik niet. En daarna nam ik maar de originele door Melba en Gene Pitney. Dat schreef ze samen met haar broer Earl. Ze hebben ook nog met z'n drieën gezongen, Earl, Carl en Melba. Maar helaas bestaan daar geen opnamen van. En van We Must Be Crazy bestaat er alleen eentje door Melba samen met Charlie Louvin. En ze was werkelijk de koningin van de duetten.

Skeeter Davis zong Don't Keep Me Lonely Too Long. En daar bestaan er een stuk of zes van. En van het duet Living on Easy Street kennen we naast de versie van Melba en George alleen die van George met Tammy Wynette. Dus nam ik die. En van Live Beyond Dead hebben we weer alleen eentje van Melba en een heel aardige van de Bluegrass Band Traditional Grass. Het waren er weer twee die ze samen met Earl schreef.

0: first.
1: Hello Heart schreef Melba samen met Billy Yates. Speciaal voor George Jones en het werd slechts één keer gecoverd door de Lucky Tomblin Band. Een honky-tonk band uit Austin, Texas die 4 cd's heeft gemaakt. Wrap Your Love Around Me schreef ze samen met echtgenoot Jack Solomon voor zichzelf. En we hebben er slechts eentje van door Frankie Stevens, alweer een Nieuw-Zeelander. En Jack was een sessiegitarist en Melba trouwde in 1968 met hem. In 2014 overleed hij en ze is altijd bij hem gebleven. Maar we hadden ook nog Conway Twitty met First Things First, dat Melba samen met 3 anderen voor hem schreef, waar geen andere uitvoeringen van bestaan. Tot zover wat ze schreef en nu nog 3 van haar hits.

Don't Let the Good Times Fool You leverde Melba in 1975 een 15e plaats op in de Billboard's Country Chart. We hoorden het eerst door Melba en daarna door Wanda Jackson. En nu mag u zeggen welke de mooiste was. Dat noemen we de vergelijkingssong. Er bestaat ook nog een versie van door de Engelse Jeannie Denver. Het werd geschreven door Ron Hellert en Gary Paxton. En samen met Georgia Jones haalden ze in 1963 nog een 20e plaats met What's in Our Heart, dat George samen met Johnny Mathis had geschreven. En dan moeten er nog eentje van Roy Ekenvoort doen, want hij was degene die Melba ontdekte en opnam in zijn band als vervangster van June Webb. Tot het nieuws en daarna ben ik weer bij u terug. The Wreck on the Highway. Zondagmiddag 30 augustus, King Springs Road in de Hoge Heren in Hoogwoud. Alweer een bluegrass topband.

Ja, het was een bel hoor. Johnny Cash, maar het kwam van het album Rare Foreign Singles. 11 in het Duits en 1 in het Italiaans. En ik nam daarvan het prachtige El Matador. En dit wordt deel 3 over Cash, zijn familie en zijn naamgenoten. En daar heb ik er nog 7 van. En daarna doen we iets wat erop lijkt.

Lydia Cash zong I Fall in Love with Everyone. Zij maakte haar enige cd tot nu toe in 2021, maar ze lijkt meer pop dan country te zingen. Ze groeide op in Birmingham, Alabama en is geen familie. En Ernie Cash kwam toen met Show Me The Way en die vond ik zelf prachtig. Hij was actief van de jaren 60 tot 80, maakte maar slechts één LP. En we weten niks van de man, ook de encyclopedieën kennen hem niet, schande toch.

De Orange Blossom Special door de Cashbacks, de geldzakken, en intussen 4 albums hebben gemaakt. Het eerste heette A Tribute to Johnny Cash en de volgende 2 waren ook aan Johnny Cash gerelateerd, zodat ze duidelijk kleur bekenden. De 2e was getiteld Hue and Cry.

Het meisje was Kesha Valley Morrison. Haar LP uit 2018 heet Hunger. Ze heeft er 3 intussen. Haar echte naam is Melissa Bicky. En ze is 44 en getrouwd met ene meneer McLeod. Die speelt in dit nummer gitaar, banjo en synthesizer. En ze komt uit West Virginia.

0: That's good, dude.
1: Hoi.
2: Ja, die man herkenden we wel als Johnny Cash. Maar nu het meisje, dat was Cindy Cash. Dat was ook een dochter van hem. Die werd ook een beetje zangeres, maar ze is alleen te vinden op een zestal albums van Pa. Oh ja, en het lied Little Mockingbird. En nu ben ik door de familie en de naamgenoten heen, maar ik heb nog wel wat anders. Ik neem intussen even een kop koffie.

Ik heb er vijf die, laten we maar zeggen, vermoedelijk over een andere Cash gaan. Zoals Cash Last Ride van de Cana Ramblers, een family band uit Virginia. En Eddie Ray Buzzini zong Cash Don't Sleep. Daar is het dus een werkwoord geworden. En Karen Casey had het over Doll in Cash's Window. Daar is hij een speelgoedwinkel begonnen.

De Armstrong Twins waren 3 miles south of Cass in Arkansas. En het blijkt inderdaad een plaatsje te zijn in the middle of nowhere op een kruispunt van 2 wegen. En bij Ronnie McDowell was het weer een werkwoord. Let's cash a rain check tonight. Dan kun je het beste Jan Visser even bellen. Ik heb er nog een zootje die over Johnny Cash gaan, maar die komen in deel 4. En ik heb het ook nog een aantal waarbij het om cash geld gaat. Die wil ik bewaren voor een uurtje over geld. Deze moet ik u toch ook laten horen.

0: Ja, dat was mijn vriend Adrian Farmer van de Strootklinkers. Hoor je hem live en doe je je ogen dicht, dan is het alsof je Johnny Cash er staat. Zowel vocaal als instrumentaal. Adrian is een geweldig instrumentalist, maar ook zanger. De band deed ook mee met Henk Blauwpot op de accordeon. En ze komen in oktober in Hoogwoud, dus ze moeten erbij zijn. Maar nu heb ik nog een minuut of vijf en die vul ik gewoon met de grote man zelf. Daar zal niemand iets op tegen hebben. Am I the One uit 1952, zijn allereerste. En er volgen dus nog een deel 4 en een deel 5. Tot straks bij een uurtje Bluegrass.
1: If I had to fill up the other side with something, if you don't like it, you can just scratch this side off, but...

0: to meet the day.
1: I'd smoke. Via honderden kilometers glasvezel en koperen kabels bij jou thuis is dit Crossroads Country Radio.
2: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe het dan naar hans@vdveen.org.

We gaan naar het noorden, maar nu is dat een beetje betrekkelijk, want we nemen ook Noord-Carolina en dat soort zaken mee. Maar de vereiste om mee te mogen doen is dat er Noord in de titel staat. Zoals in de North Country Waltz van de Bluegrass Album Band. Hij is uit 96 en het waren niet de minste. Tony Rice, G.D. Crow, Doy Lawson, Bobby Hicks, Vassar Clemmons, Jerry Douglas en Todd Phillips. Ah, vandaar dat het wel lekker klonk.

De Pine Hill Ramblers bevonden zich op de Northern Soil. Het staat op de LP The Sage of Red and Rusty uit 1974. Ken Roberts, Dave Mackrum, Bob Applebaum en Carl Hoffman. En de band Bluegrass Stuff had last van de Noordwind. Die was van 2018 en de band bestond uit Michele Dallago, Icaro Gatti, Massimo Gatti, Francisco Mosna en Rino Garcia. Dat lijken wel Italianen. Ja, sterker, de band komt uit Italië. En Curly Dan, Wilma Ann en de Danville Mountain Boys gingen North on 23, 1964, een van de oudste dit uur. Van achteren heten ze Holcomb en ze kwamen uit Virginia en ze waren met elkaar getrouwd, maar nooit professioneel artiest.

Alison Krauss en Union Station, maar de hoofdrol was natuurlijk voor Ron Blok in het lied over de Northside Gal. En de anderen waren Russell Moore, Jerry Douglas, Barry Bales en Alison natuurlijk. En er staat bij de laatste cd Arcadia. En Mike O'Rourke en de Freeborn Men zaten in North Carolina. En Mike groeide op in de Northland, waar doorgaans het noordoosten van Minnesota mee wordt bedoeld. Toen hij 18 was, vormde hij zijn eerste band en deze opname uit de jaren 70 is van niet veel later. Zijn broer Mitch speelde bas en die was nog maar 15. En verder Howard Rash on banjo en Don Hoagland fiddle. En de band Blue Highway zat aan de Northside. Tim Stafford, Jason Burleson, Sean Lane, Gary Hultman en Wayne Taylor. En Sean Lane zong de lead. En de cd Lonesome State of Mind was van 2024.

Wood and Wire, zat nood of despair, of weet ik niet zo goed wat we daaronder moeten verstaan. De cd komt uit 2018 en het waren Tony Camel, met een K, Trevor Smith, Billy Bright en Dom Fisher. En de heer Smith zong deze keer de lead. En de Bluegrass Express uit Illinois, ja dat moet erbij, met Noordwind. En daar kan ik over meespreken, want als hij heel hard is, kunnen we onze voordeur bijna niet open krijgen. Het is een liedje van Charlie Louvin, gebracht door de Underwood Brothers, Gary, Jacob en Greg, plus Jonathan Hunt en Andrew Hunt. De band Town Mountain zat noord of Cheyenne, Wyoming. Dat kom je in Montana en als je nog hoger gaat in Canada. De cd heet New Freedom Blues. Ze komen uit Asheville, Noord-Carolina en ze begonnen in 2005.

De Virginia Gentlemen hadden een oogje op een North Country Girl. Een bekend liedje trouwens, geschreven door Bob Dylan. Maar het bleek uitermate geschikt voor bluegrass. Dit waren in 1974 Paul Atkins, Vernon Elkins, Steve Wilson en Daryl Harrison. En de Highlanders, niet zo heel bekend, hadden een North Country Home. De LP is van 72 en heet Appalachian Hills. En de namen Jimmy Zee, Warren Castro, Paul Bullen en Willard Gayhart. En die kennen we van zijn samenspel met Bobby Patterson bij de entree van allerlei bluegrass festivals. Ah, groot artiest. En het lied werd geschreven door George Hamilton IV. Verrassing. En Derek Johnson en de band Hardcrest vonden de North Dakota wind maar niks. Er zijn kale vlaktes waar het vreselijk kan waaien. We weten alleen dat Derek zong en gitaar speelde. Clint Bitzer speelde mandoline en zong mee. En dat deed Erik Christoffer ook. Er staat op de cd Hard Life uit 2022.

John Reisman en Jim Nunnally gingen met vakantie naar de North Shore. Nou, daar moet ik even over nadenken, want waar vind ik in de USA de North Shore? Je zou er alleen maar van kunnen spreken als je op Puerto Rico zit. Het Caribisch eiland dat ze in 1898 stiekem inpikten. Nog een geluk dat de Britse Virgin-eilanden ertussen lagen. Anders hadden ze Saba en Sint Eustatius ook nog van ons afgepakt. Het kwam van de Verius CD Tone Poets. De Haken Brothers speelden de North Georgia Waltz. Hun LP uit 1974 heet Live Liberty Bluegrass Music. En ze heten Mike Sugarman, Ken Williams, Tom Hampton, Greg Dirt, Mike Fletcher en Ron Murphy. Er zit dus geen Haken bij. De Holy Mountain Boys hadden er een blauwtje gelopen, dus speelden de North Dakota Blues. Hun CD heet Meet Daniels and Baker. En banjo-speler Ty Mensah lijkt me de leiding te hebben. Ze zijn met z'n zessen en drie personen slechts maakten eerder deel uit van de band. Oei, maar snel de laatste. Dick Barnes met de North Carolina, The Place to Be. En dan zit mijn werkweek er weer op. Zondagmiddag 30 augustus, King Springs Road in de Hoge Heren in Hoogwoud. Alweer een bluegrass topband. Tot de volgende week.

0: You're Gonna Love Me One Day van het album Highways and Honky Tonks. U hoorde Heather Miles, die vandaag haar 64ste verjaardag viert. En Country Love feliciteert haar met deze song. Goedemiddag en welkom bij Country Love. We hebben het komende uur weer heel wat nieuwe songs om aan u te laten horen. Te beginnen met het nieuwe album van Rodney Crowell. Then Again heet het. Het is op 26 juni jongstleden verschenen, maar het album is al veel ouder. Het lag een beetje stof te verzamelen op de plank, totdat Rodney Crowell de songs opnieuw ontdekte. Destijds wilde hij het niet uitbrengen, omdat hij gewoon met andere muziek bezig was. En nu kwam hij de songs tegen en wilde het toch alsnog uitbrengen. En wij zijn blij dat hij dat gedaan heeft, want op dit album staat een mooi duet, waarin Emmylou Harris ook een rol speelt, en Lera Lynn. Go light that candle.
1: So we took one on the chin.

Rodney Crowell hoorde u in het goede gezelschap van Emmylou Harris en Lyra Lynn. Charlie Crockett bracht ook een nieuw album uit. Dat deed hij al op 28 april jongstleden. Maar op 5 mei werd het album van alle streamingsdiensten verwijderd om vervolgens opnieuw uitgegeven te worden op 3 juli jongstleden. Kortom, een re-release, maar dan wel in een hele korte tijdsspanne. De titel van zijn nieuwe album is Clovis en de song die wij voor vanmiddag hebben uitgekozen is Last Night at the Alamo, Charlie Crockett.

the truth. Over the mountains of his mind, that's where he

Charlie Crockett hoorde u met Last Night at the Alamo. Het komt van zijn laatste album, Clovis, dat op 3 juli jongstleden werd uitgebracht. Josh Turner bracht ook een nieuw album uit, maar dan een compilatiealbum met maar liefst 15 tracks daarop. United Sounds of America is de titel van het album, met daarop natuurlijk een van zijn grootste hits, Why Don't We Just Dance?

0: Allermooiste country songs hoort u iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur in het programma Country Love. Hier op Crossroads Country Radio.
1: 1, 2, 3.

De Carter Sisters met Worried Man Blues. Dat komt van het album Voices from the Ridge, The Final Sessions. Een album dat na 33 jaar eindelijk is uitgebracht en inmiddels via alle streamingsdiensten te beluisteren is. Ik heb niet kunnen achterhalen waarom het zo lang heeft geduurd alvorens dit album is uitgebracht, want het is een prachtig album. Gelukkig maar dat het nu als

nog is uitgebracht. Wie ook een nieuw album uitbracht en daar niet zo heel lang mee wachtte, dat is het duo Daily en Vincent. De titel van hun nieuwe album is A Beautiful Life. Vanmiddag draaien we van dit album God's Country. Nu heeft Blake Shelton ook een song uitgebracht een tijd geleden met deze naam. Maar het is niet dezelfde song, geen cover. Daily en Vincent schreven deze song, maar wel met dezelfde titel. God's Country.

U hoorde Skeeter Davis, Where I Oughta Be. Een song die is opgenomen op het nieuwe digitale album Heartstrings and Wildflowers. Het is teruggedraaid in tijd en zogenaamd uitgegeven op 17 juni 1953. Dit is bewust gedaan om de catalogus van Skeeter Davis digitaal beschikbaar te maken. En die van de Davis Sisters natuurlijk. Where I Oughta Be verscheen oorspronkelijk namelijk op het album Blueberry Hill van Skeeter Davis. Jim Lauderdale en de Poe Ramblin' Boys hebben ook een nieuw album uit, The Birds Know getiteld. Vorige week hebben we al een mooie song van het album gedraaid en ook vanmiddag hebben we er nog één voor u. You Wanted Mountains From Me, Jim Lauderdale en de Poe Ramblin' Boys.

Jim Lauderdale en de Paul Ramblin' Boys met You Want It Mountains From Me. Onze gospel van vanmiddag komt van Glen Gamble. I Knew Jesus Before He Was A Star is een beetje een muzikale reactie van Glen Gamble op de musical Jesus Christ Superstar, die begin jaren 70 zo populair was en heden ten dagen weer opnieuw wordt opgevoed. Glen Travis Gamble heet het album waar het vandaan kwam, I Knew Jesus Before He Was A Star.

Dat is de titel van de instrumental van vandaag, gespeeld door Mike Hedrick. Komt van zijn album Steel Guitar in a Texas State of Mind. En zoals u van ons gewend bent, is het na onze instrumental weer de hoogste tijd voor Ray Price. In het kader van de 100ste geboortedag van Ray Price draaien we iedere uitzending van Country Love een song van de man uit Texas. Vandaag is dat van het album Western Strings. Ray Price is Cherokee Cowboys. Dat was de begeleidingsband van Ray Price. Zij maakte een eigen album. Maar natuurlijk produceerde Ray Price een aantal van die songs. En zong hij ook de vocals in een aantal van die songs. Zoals in het door hem geschreven Your Old Love Letters.

Ray Price en zijn Cherokee Cowboys hoorden u van het album Western Strings, Take Back Your Old Love Letters. We gaan naar een paar jarigen die er ook deze week weer zijn geweest. Te beginnen met Neil McCoy. Hij vierde zijn 68ste verjaardag. En ook Bobby Gentry vierde een verjaardag. Zij werd 84 jaar. Van allebei draaien we natuurlijk een song om hen te feliciteren met deze mijlpalen. Te beginnen met Neil McCoy, For a Change, de song die voor zijn grote doorbraak zorgde. En datzelfde geldt voor Bobby Gentry. Zij speelde Ode to Billy Joe naar de eerste plaats van de charts. En het was haar grote doorbraak. Maar we beginnen met Neil McCoy, For a Change.

Een klassieker, Ode to Billy Joe, geschreven door Bobby Gentry. Het werd een nummer 1 hit voor haar en een crossover naar de popcharts in de jaren 60. In het laatste deel van Country Love hebben we nog een paar nieuwe albums waar we alles wat van gedraaid hebben, maar die we zeker nog even onder de aandacht willen brengen. En dat is natuurlijk ook het album van Willie Nelson, Dream Chaser. Een prachtig album dat al een paar maandjes uit is, maar wat vol staat met supermooie songs, geschreven over het algemeen door Willie Nelson himself. Developing My Pictures is zo'n song van het mooie album Dream Chaser.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Het trio Midland van hun nieuwe album Stages hoorde u Walk a Mile. En dat brengt ons wel aan het eind van dit uur Country Love. We gaan het weekend in met een dame die ook afgelopen week haar 60ste verjaardag vierde. En dat is Martina McBride. In 1993 kwam haar album The Way I Am uit met daarop de nummer 1 hit Live No. 9. Bedankt voor het luisteren, fijn weekend en graag tot volgende week.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045704791. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Leo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader, vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voort.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

0: all of that.
1: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
2: Hi, this is Rachel Reese.
3: And Jesse LaFave from Austin, Texas.
2: We're so proud to hear our music on Crossroads Country Radio.

Ja. Ja, welkom. Nieuwe aflevering van Country Rants. Weer twee uur lang country muziek met ondergetekende Harry Etema. En we zijn weer een beetje het begin van een even maand. Dus niet helemaal juist, maar goed. We gaan er toch mee aan de gang. Dat houdt dus in dat we deze twee uur alleen maar muziek draaien van artiesten uit de Benelux. En onze special is deze keer Ben Steeneker. En die is geboren in Heeg, Friesland op 10 februari 1935. En Ben is een Nederlandse countryzanger. Zijn bijnaam is The Godfather of Dutch Country Music. En Steeneker startte zijn loopbaan in de begeleidingsband van de Apeldoornse zangeres Lydia Tuinenburg. Met de groep Lydia en haar Melody Strings had hij in 1959 zijn eerste hit in Nederland. Send Me The Pillow. Nou, we hebben het wel over pillow, maar Kissing My Pillow.

En in 1960 startte Ben een solo carrière. Met nummers als It Doesn't Matter Anymore, Lonely River Rhine uit 62 en From a Jack to a King uit 63 verwierf Ben begin jaren 60 bekendheid in Nederland. Alleen dit hitsucces wist Steeniger later niet meer te evenaren. Wel bleef hij een veelgevraagd countryartiest in Nederland. We gaan naar No One Will Ever Know.

In de jaren 70 vormde Steeniker met zangeres Ina Dijkstra het duo Country Stone. In 1984 nam hij met Henk Wijngaard een nummer Aan elke vrouw waar ik eens van hield. Een vertaling van To All the Girls I Loved Before van Julio Iglesias en Willie Nelson. From a Jack to a King gaan we nu draaien.

Maarten Steeniger reisde vanaf de jaren 80 geregeld naar de Verenigde Staten, waar hij optrad in steden als Indianapolis, Carson City en Nashville en op country festivals. En vanaf 2000 treedt hij op met zijn dochter Carmen Steeniger. En in november 2007 vierde Steeniger zijn 50-jarig jubileum als artiest. We gaan naar Take a Ride in the Country with Me.

Verder is ook zoon Marco actief in de countrymuziek. Onder meer in de jaren 90 als basgitarist in de band Alabama Rain. En vanaf 97 voor de zanger Waylon. In 94 werd Steeniker opgenomen in Amerika's All-Time Country Music Hall of Fame. En in 2013 won hij met zijn dochter Carmen de Oostenrijkse Goldener Country Star. We gaan naar Trying to Outrun the Wind.

Ruim 70 jaar geleden begon Ben Steeneker zijn carrière als country- en westernzanger. En tijdens een talentenjacht ontmoette hij het zangeresje Lydia Tuinenberg. En bekend natuurlijk, in combinatie met haar werd het eerste plaatje Sam in de Pillow opgenomen. En onverwacht werd dit nummer een top 10 hit in de toenmalige hitparade. En er volgden radio- en tv-opnames. Optredens bedoel ik. We gaan naar Little Brown Eyes.

door verandering van platenmaatschappijen was het eind 60er jaren in de medialand enige tijd stil rond Ben Steeneker. En in 66 verhuisde hij van Apeldoorn naar Twente en bleef een veelgevraagd artiest. En bij Telstra kreeg hij zijn nieuwe platencontract. En helaas inmiddels overleden Jackie Hoes was een grote fan van Ben. De LP Hello Again was aanleiding voor de Poolse TV om met Ben een special in ons land op te nemen. We gaan naar Looking Over the Hills and Over the Mountains.

In 1976 opende Ben met zijn vrouw Irene in Haaksbergen, een van de eerste countryclubs in ons land. En deze club werd maar liefst 6 keer gekozen als favoriete countryclub van de Benelux door de lezers van het maandblad Country Gazette en liefhebbers van countrymuziek. Carolus Country Time was enkele keren in de club om opname te maken voor een radioprogramma. We gaan naar Too Old to Die Young.

In 1980 trad Ben voor het eerst op in Amerika op een groot festival, bezocht door 40.000 liefhebbers van de traditionele countrymuziek. En ontving in de loop der jaren meerdere awards en deed de radio- en tv-optredens. Hij deelde podia met onder andere Johnny Cash, Bobby Bear, Freddie Fender, Billy O. Spears, Lynn Anderson, de Bellamy Brothers, Wanda Jackson en Tom Paul Glaser. We gaan even kijken. High Cotton.

In ons land kreeg Ben menig onderscheiding. Zo werd hij als eerste geïnstalleerd in de Dutch Country Hall of Fame. En ontving van de Tros de Troscar Award, de superster van RTV Oost. En hij werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En ontving de Gouden Ster van Haaksbergen. Omdat hij door de vertolking van countrymuziek in Europa en Amerika zijn woonplaats Haaksbergen op kaart heeft gezet. We gaan naar Wild Rover.

Nou, de laatste jaren trad hij op in de combinatie met dochter Carmen. Met dochter Carmen. En samen waren ze sindsdien 4 keer in de Amerika voor optredens. En verschenen 5 succesvolle cd's en dvd's met duetten. Like Father, Like Daughter, Country Café, Homeland, Neverending Love en Remember Me. En Homeland ontving in Amerika de internationale CD of the Year Award van 2010. We gaan naar I Used to Love You.

En sinds 2011 zijn Ben en Carmen regelmatig te zien op Sky TV met clips in Engeland, Ierland en Schotland, populaire film met country show. En op verzoek van de kijkers maken ze nu en dan een paar keer per jaar deel uit van de film met country show on the road. En treden regelmatig op in Engeland en Ierland. We gaan Land of Enchantment voor u draaien.

In december 2013 werden ze van de 130 genomineerde country acts uit Europa de nummer 1, dankzij het stemmen van de fans. In Oostenrijk ontvingen ze daarom de Golden Country Award 2013. En in mei 2014 zijn Ben en Carmen een uur te gast geweest in het tv-programma Tijd voor Max, waarbij de ruim 50-jarige carrière van Ben nader belicht werd. Country Pride nu.

Ja, dochter Carmen is letterlijk opgegroeid met countrymuziek. Op 8-jarige leeftijd zong ze met haar vader het eerste liedje But You Love Me Daddy. En dat werd uitgebracht op LP en later op CD. Hello Again en The Best of Ben Steinecker. Maar verknocht aan de countrymuziek koos Carmen toch voor het in het Nederlands meer populaire top 40 en Nederlandstalige soort. We gaan een duet van Ben Steinecker met Dick van Altena. Ain't It a Beautiful World?

Na de bands voor bruiloften heeft Carmen met haar vader meerdere malen duetten opgenomen voor zijn cd's. En ze heeft enkele aanbiedingen om zangeres te worden in bruiloftbands afgewezen om uiteindelijk toch te kiezen voor haar liefde voor countrymuziek. En ze ging zelf schrijven, componeren en zingen. We gaan naar Under Father's Wings.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Ja, welkom terug. Nog een uur country muziek bij met ondergetekende Harry Etema. En we zijn bezig met een maand, min of meer. We gaan alleen deze uitzending artiesten uit de Benelux draaien. En het eerste uur hebben we een special van Ben Steeneker. En u heeft nog één tegoed van Ben. En dat is een Friestalige. Het van Friesland is in 2009 uitgebracht door Ben samen met dochter Carmen. De Friese tekst is geschreven door Gurbe Doustra. En het origineel is Home to Donegal. En die is geschreven door Patsy Kaffenau.

Nou, dit was een special van Ben Steeneker voor deze week. Natuurlijk komt hij later nog wel eens een keer voorbij, maar niet als special natuurlijk. We gaan volgende week, denk ik, een special doen van Johnny Cash. En nou, we verder met de artiest, Nederlandse of Benelux artiesten. En er zijn een flink aantal van deze nummers zijn op verzoek van Jan en Marty van Houten uit Sarruisterveen. Onder andere de band Early Bird, of Early Birds als oorspronkelijk. Het was een Friese countryband die actief was van het begin van de jaren 60 tot begin jaren 90. De groep werd opgericht rond 1963 in Oldeborne. En de oorsprong van de Friese countryformatie gaat terug uit 1953. In dat jaar werden aan Oldeborne filmbeelden gemaakt waarop schoolkinderen Hendrik Waringa en Albert Veld te zien zijn. We gaan beginnen met Shadow Side of My Life.

In 1997 volgde echter een nieuwe impuls met de opname van de CD Country Cover Story en de Haske in Heerenveen. Mede door het toedoen van Jouke de Vries. En hierna kwamen de optredens geleidelijk weer op gang. Een early bird ging optreden als duo. Hendrik Waringa ging samen met Karin Willing door tot 2015. We gaan even twee draaien van early bird. Saturday Night is Alright en daarna The Sound of Country Music.

Hallo, dit is Wim Pols en je luistert naar Country Ranch. Als ik in Friesland ben, in het noorden, en ik wil lekkere muziek horen op de radio, weet je waar ik naar luister? Naar de Country Ranch. Elke vrijdagavond luisteren, jullie ook.

De Tumbleweeds was een Nederlandse country en western formatie die haar voornaamste successen behaalde in de midden van de jaren 70. Het album Tumbleweeds dat in 74 verscheen werd platina in 75. En in dat jaar werd ook hun versie van Somewhere Between, origineel van Merle Haggard, een nummer 2 hit. We gaan even weer twee van hun draaien. Kentucky Hills of Tennessee en daarna Lead Me On. En dat is ook weer een verzoekje van Jan en Marty uit Sarhuisterveen.

Ja, op 17 december 1977 is er een eerste optreden van wat door velen gezien wordt als zomaar een bandje. En niet in de laatste plaats door de leden zelf. De stijl is country en de naam is de Major Dundy Band. Bestaande uit Karel Monbarg, Ton Verkooyen, Jan Gerrits en de oprichters Ferry Tang en Dick van Altena. We gaan hun eerste single draaien, The Longer the Distance.

Ja, maar we gaan even nog weer even twee draaien. En het ook een beetje dun, die is een verzoek van Jan van Houten. Jan en Marty van Houten uit Ruiseveen. We gaan naar A One-Armed Bandit. En daarna draaien we You Get Too Big For Your Boots.

Don't you ever get tired of hurting me, is een country nummer geschreven door Henk Cochran, dat in 65 een hit werd voor Ray Price en de 11e plaats bereikte in de Billboard hitlijst. In 1980 nam Price het nummer opnieuw op, maar dan als duet met Willie Nelson en bracht het uit als single. Nou, we gaan hem horen van Two Lucky Minds met Sarah Jory.

De Friendsong, Kalle Salai, de Bonjour au Matag, dat zal ik wel weer verkeerd uitspreken, is een nummer van de Canadese zangeres en songwriter Lucille Starr. Het nummer is in 1964 geproduceerd door Herb Albert. En de oorspronkelijke Engelse versie, When It's Lamplighting Time in the Valley, werd uitgebracht in 1933. We gaan naar de uitvoering van Somerset.

0: Luckenbach, Texas. Basic to the, hey, Back to the Basic of Love is een nummer van de Amerikaanse countryzanger Waylon Jennings. Het werd in april 1977 uitgebracht als de eerste single van het album Oi Waylon. En het werd geschreven door Chips Molman en Bobby Emmons. We gaan horen de uitvoering van Texas Renegade.
1: The only two things in life that makes it worth living is guitars and tune and fur feeling women.

De band is al gestopt, maar er zijn ondertussen, voor zover ik weet, al 4 van de ex-leden overleden. Helaas. We gaan naar Windfall, opgericht in 1977 in Oudewater, Utrecht, en heeft zijn haar sporen na bijna 60 jaar duidelijk verdiend. Windfall is een band die bij elk optreden een enorm enthousiasme tentoonspreidt. En de groep is ontstaan na het uiteenvallen van de rock'n'roll band The Shaking Spiders. We gaan 2 van hun draaien, Hanging In en Holding On, en daarna Rodeo Junkie.

0: To me, must have been Mapco destiny.
1: Nederlandse en Belgische countrysterren. Stralen bij Crossroads Country Radio.
2: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
3: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
2: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.
4: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: very much.
1: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.
2: Dear Diary, it's the 1st of March 2011 and I made it through another day. I actually smiled. I know you want to hear that I feel better.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen. Help ons op hetvergetenkind.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

0: Country Love Songs, recht vanuit het hart. Dit is Moonlight.
1: Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Hoi, ik ben Camiel Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Rio.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.
4: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefde vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
5: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
6: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.